0: fruchtbar blijven. Al die hier bij mij zijn, reizen junt. Reis allem, die aan zijn geloven goud zijn.
1: Filemon,
0: mocht die nooit lijnt
1: alle zijn.
0: Ik, Paulus, die aan Christus Jezus zijn halven vast genomen zie, en Timotheus, ons broeder, schreef die, Filemon, ons leven broeder en metarbeider, en onze zesde Afia en Archippus, ons metkampfer en diene huisgemeind. Mocht God ons vader en Jezus Christus ons haar, jun genoed en vrede schenken. Ik dank mijn God jedesmaal wanneer ik voor die bed, wils ik hier, wat u voor een geloven aan den Haren Jezus haast, en wat u diene lijf aan alle heilige bewiesen deest, dat u aan God best. Ik bed ook daarom, dat diene geloofensgemeinschaft met mij, dort werken mocht, dat u al dat goede, wat we aan Christus Jezus hebben, nog vollständig kennen leerst. We hebben doordat veel vrede en troost gekregen, dat u andere zo goed best, wilst euch die, lieve broeder, zijn de heilige ihre horten gestorkt worden. Doorwegen, wanneer ik als dien broeder en Christus driest genoeg zijn kon, die te zeien, wat die donen zost, wo ik die lieve en lief werden, wils ik al eenmaal de oude Paulus zie, en nu nog aan Christus zijn wellen vastgenomen zie. Ik heb die wat te vragen van mijn zeen Onesimus, die mijn ene zeen in Christus ward, während ik vastgenomen zie. Die nutzt die verheer nicht, aber er ist nu voor ons beid een help geworden. Den schek ik trig. Nimm du am ab, wils dat es so, als wann ik mijn ene tort schecken wud. Ik wud am jeren hier geholen haben, dat hij mij in diene stil gedeint had, nu dat ik wegen dat evangelium ansetten mat. Aber ik wil nicht ohne diene Anwälung taunen, dat dien goudet taunen nicht gedwungen wir, aber uit dienen frien wellen keim. Vielleicht is dit, wo wir in Heidi eine Zeit lang wachkeim, dort die am ab immer so strig haben, er nicht mehr aus einen Sklov, aber aus einen, der mehr es aus ein Sklov, nur aus einen leiven Bruder, besonders für mich, aber wofür mehr für die, beides im Fleisch und im Haaren. Wenn du mich dann für einen Partner holen lässt, dann nimm am so ab, als wenn du mich abnehmen wirst. Und wenn Heidi irgendwo Schulden gemacht hat, oder was schuldig ist, dann rechen mich dort an. Dit schrijf ik, Paulus, met mijn ene hand. Ik wil dat betonen. Niet nog te zeggen, dat u mij die zelfs schuldig bent. Broeder, dat u mij dat aan onze haren zijn halven te goud. Dat u mij aan Christus zijn halven dat hart leichter maakt. Ik schrijf die, wils ik mij daarop verloten kon, dat u wirst gehoorzaam zijn, en ik weet, dat u mij doen wirst, als ik die zei. Dan ook nog, maak voor mij een gasstofrijd. Ik reken daarmee, dat je mij durch hun gebeden ware hebben worden. Epaphras, mijn metgebongene in Christus Jezus, bestelt die te reizen. Zo ook Marcus, Aristarch, Demas en Lucas, mijn metarbeider. Mocht onze Haren Jezus Christus zijn genood met dienem Geest zijn.
2: Amen. God, die in verheerde tijden voorken en op vele verschillende wegen, durch de profeten te onze voders gereed haft nu in deze laatste dag durch zijn zeen te ons gereed. Hij heeft am Dorto bestemd alles te oven. Durch den Sehen heeft God ook de Welt gemaakt. De Sehen strolt de Herrlichkeit van God uit, dem hij an seine Orten wies ook geneeuwlikend. Durch zijn Kraftje woord draagt en ongeheld hij alles wat du is. Hij heeft ons van de Sünden gereinigd en zich dan bij de rechte hand van de Majesteit am Himmel gesaat. Zo als hij veel hecher te stonen gekomen als de Engel, zo veel hecher als sie nomen, den hij georven haft, Heche es aus Ära. Te wonen Engel haf Gott jemals gesagt, du bist mein Sehn, ich sie von dort dein Vater geworden. Oder, ich war sein Vater sennen und er wird mein Sehn sennen. Gott sagt, dort wann er seinen Erstgeborenen Vater in der Welt nennbringen wird, dann sollen all seine Engel am anbeten. Von der Engel sagt er mag seine Engel so aus Wind und seine Deine so aus Vierflammen. Aber vom Sehn sagt er, dein Thron, o Gott, blijft immer en ewig. Du harst over dien rijk en gerechtigheid. Du geeft alles raam om gerecht zijn, en al gerechtigheid kost du nicht lieden. Doorwegen haf God, dien God, vreden eilt over die gegoten, meer als over andere. Hij zegt ook, om aanvang hast du haar den grond voor deze welt gelegd, en de hemel zijn een werk van dien hand. Die waren vergonen, die überwascht blieven. Die waren alle zo als een kleid oud worden, Du wirst die abrollen aus sein Mantel und die antragen aus sein Kleid. Aber du bleibst so, als du bist,